0: Als er een probleem is, moet je dat in principe proberen op te lossen met elkaar.
1: Ik doe gewoon de deur op slot.
0: Dat doe ik best. Kom er nog aan toe.
1: Het allerbeste is natuurlijk, je gaat gewoon naar een naakstrand.